0: grootste verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.

Radio. Ek het beloof aan jou, ek sal lewe saam met jou bou, by jou voel ek nooit alleen.

was, toen ons nog een staat was, gedachtes nog dronk was, ons hier altijd laat was, toen vensters nog oop was, jou

0: sonder jou ma. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio. 98.9 FM. Bok Radio.
1: Goeiemôre as jy nou eens ingeskakel is, dis die naweek ontbytprogram. As jy nou eens ingeskakel is, dan sal jy seker bly wees, want ons is nou amper klaar die spookstories.
2: Ja.
1: Ons gaan bykie oor na volgoed stories.
2: Ja, jy kan een bykie asemhaal, en ons gaan weer die balans terugbring na goed voel stories toe,
1: ja. Ja, so op die lang naweek, ons hoop jy het een lekker tyd waar ook jy is, of jy raak bezig is om terug te ry. Terwyl ons daar is, kom ek gee sommer vir jou die verkeersverslae van vandag. Kaapstad het een minimum van 14 met een maximum van 20 graden Celsius, Bellville 14 op na 22, so ook Stellenbosch. Parel is 12.25, Woester 9.19 en George 13 en hy raak lekker warm tot en met 28. Hermanus is 15.19, Nysna 16.25, Mosselbaai 16 met die kook wat sal stuig tot en met 24. Plettenbergbaai 15.26, Saldanha 13.20, Vredenburg 13.19 grade. Beaufort Wes is het 8 tot en met 24 en Oudtshoorn ook lekker warm, 11 op na 28 grade.
2: Daar het jy dit, so as jy planne het om bykie buiten te wees op die lang naweek, soos Stefan net gesê het, jy het weer bestuur dalk terug vanaf een heerlike naweek wegbreek, dan lyk het my, jy gaan dan een bykie rustiger weer op die paaie heen met een bykie minder reen, maar dit lyk my so by môre uit ons weer een paar water wat in die lug uitval, maar dan kan jy ook argumenteer, Bon, ons is nader aan die winter, so dit is nou maar hoe dinge gaan gebeur, lyk het my.
1: Ja, wat ook wil jy? Vandag is wereldwijd, kan jy vir ons kyk op Bok Radio, in Kaapomgeving 98.9, luister saam met ons, hierdie ene is Spore, Elvis Blue.

Jij was beautiful, een bouwvoort wees. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achters iets gevry en nou is jy en jou man, both computer en lists. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou

kwaaitjen vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart losruk uit my

0: liefde.
1: Tragies dat so liedjie met so lekker ritme eintlik so hartseer storie agter dit het. Die Boomtown Rats, I don't like Mondays. Ek ook nie, maar nie vir dieselfde rede as hulle nie. 12 minute oor 12, jy is op Bok Radio, ons gaan vannacht winkels toe, dankie Ribbons Office National, dat jylle seker maak, ons kan elke sondag tussen 10 en 2, sommer lekker golden al die muziek luister, net hierna is het die beurt van Albert Hammond, met sy mini-concert, ek beloof vir jou, jy kan uitsien na amper 15 minute van baie, baie lekker muziek van Albert Hammond.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gezonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vernoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou productiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992. All waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: bly een van die liedjies wat jy net nie kan help om saam te sing nie, nê?
1: Ja, ek, dit is maar net, dis, sit ook in jou hart, nê?
0: Ja, ek sê nou net vir Sonel, ek is nooit te oud om iets te leer, ek het nooit in my lewe geweet dat dit nie een oorspronkelike weergawe is van Terry Jacks nie, en dat Jacques Brel dit eers gedoen het nie. So, maar nou leer mens pas maar elke week, en dit is maar die lekkerte van Golden Oldies, as ek op een sondagochtend hier kom sit, het ek definitief nie al die kennis. As het kom oor die muziek nie. En is my so lekker as een luisteraar boodskap instuur en sê, weet jy, het jy dit geweet of het jy dat geweet? En so leer ons en help ons nou aan mekaar as het kom by muziek. En is my so interessant en ek het vir jou vroeger gesê, ek wonder as die liewe Jesus my spaar en ek nog oor 30 jaar kan omroeper wees en ek moet dan een Golden Oldie program aanbied oor die muziek wat ons nou het. Hoe dit gaan klink? Ja, ek kan myself nie indink nie.
1: Ek dink die huidige generasie gaan maar weer terug gaan na ons Golden Oldies. Mm. Want ons Golden Oldies is klassiek. Mm. Huidige muziek kom en gaan so vinnig en beweeg so vinnig aan. Ja, dit is nogal waar wat jy sê, mens wonder.
0: Ek weet nie hoe ek, wat ek gaan speel dan nie. Heel waarschijnlijk die goed wat ons nou hoor, oh, met alle respect gesê die goed wat ons nou hoor, op lig. Ja, so dit is interessant, maar... Ja. Jou derde en jou laaste kees, bly een van my gunstelinge en liekie wat bitter min gespeel word.
1: Ja, jy hoor hem amper nooit he.
0: En vooral vir die manne wat in die Weermag was en jy wat ook een geskiedenis het met die Weermag, is hierdie speciale een, vertel vir ons so bykie meer.
1: Nou, ek het groot gevoel my ma en pa, ek was kleuterskool, toe het my ma en pa by die Weermag aangesluit in Grootfontein, toe nog Suidwes. En toe was ek maar in Weermaghuis, ons is verplaas, Oudtshoorn toe, Weermaghuis al die jare, so ek is gewoond aan struktuur, aan jy is betijds by die werk, jy maak jou koffie voordat 8 uur slaan, en toe my pa siviel gegaan het, sy mense het geweet, koffie op jou tafel voor 8 uur slaan, so.

je tweede optie, Erasure's Sometimes. Dan het ons nog vir jou een optie, en dit kom daar die Verenigde Koninkryk uit. En hierdie keer van 'n dame met die naam Madonna, La Isla Bonita.

volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.

0: kantoor meubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Deel van jou gemeenskap.
2: Hey!
1: Bok Radio. Ook op

word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bok Radio, ook op Bok TV, die beter alternatief.

0: Pieter Alternatief Bok Radio.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikie.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe.
2: Die Bok Radio, ateliernommer 074-2000-989.

splinters. Zit voor altijd vast in mijn vingers. Mijn handen heb zijn klop gebreek. Een ploegskaart tot in zijn morgensteek. En ik draai me trots die brandmerk van die ruwe Afrika zon. Hij is getatoeëerd op mij.

0: eindelijk nogal bij je.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

kunt haar nog daar in banden, van Bultonkou in Groenlanden. Het is geen waar je beste wij, van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach, jou nimmer zorgen en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself.

vermaak. Doe net jou plig, van dag tot dag. Die toekomst leeg en skaterlag. As wysheid met die ouderdom.

en word bemin. Dis net die deel kie tussenin, want liefde bly het dubbel door. Dis iets gewen en iets verloor.

kan komen, waar je stil gelee. Ik zie reeds vier pijlen, het ik al oor zee. Schatten mijn asjes, het zij gevraagd. Aan het kant Steinsburg.